0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hello.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.

0: hot chocolate.
1: No, it's okay if you use...

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven.

0: Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

Ja, wel gemeend goedemorgen. Het is weer even over de klok van 9:00. En daar zijn we dan weer. Het is weer zondag. En voor de mensen in de herhaling kan het ook zomaar weer woensdag zijn. Maar dat is ook een hele fijne dag. Maar we gaan even naar het begin, naar de zondag. Zondag 10 mei. De tweede zondag in mei. En dat betekent dat het moederdag is. Dus voor alle moeders zeg ik van harte gefeliciteerd. En een hele fijne moederdag. Met een uitzondering hier en daar. Want ik weet ook dat moederdag heel anders kan zijn. Want het kan ook zomaar zijn dat de kinderen niet meer thuiskomen. En dan is het een vervelende, zware dag.

Ja, dan kun je zeggen van er zal er wat gebeurd zijn. Er zal ongetwijfeld wat gebeurd zijn, maar kan je ook zeggen van daar kan over gepraat worden, lijkt mij. Ik bedoel, mijn ouders kennende, zou het niet iets geweest zijn zeg maar buiten de proporties zou zijn geweest. Laat ik het zo een beetje zeggen. Ik bedoel, ik heb ook in het verleden wel eens wat gehad met mijn ouders. Maar ja, daar gingen we erover praten. En zo loste je dat op. Maar goed, u zit natuurlijk niet op een levensverhaal van mij te wachten. Want we gaan heerlijke muziek draaien. En nog even naar de woensdag. Ja, als u woensdag in de herhaling zit, dan is het ook zomaar zo dat u misschien wel een heel lang weekend voor u hebt staan. Met hemelvaart op donderdag en misschien een verplicht vrije dagje op vrijdag. En zo lekker 4 dagen vrij. Dus zou zeggen, geniet ervan. En geniet van het programma. Er komt weer van alles moois voorbij. Vandaag nog steeds in de, als zijnde maandartiest, de formatie Brooks & Dunn. Daar gaan we 3 nummers van draaien. Ieder uur een nummer. In de dubbeldraai. Een dubbeldraai op verzoek van Jan Heg. Die stuurde de 2 in. Ik had nog niks klaarstaan, dus dat kwam wel uit. Nou, en heel veel mooie muziek. Zoals, ja, we begonnen natuurlijk met Gentle on My Mind. Uitgevoerd door de band Perry. We kennen hem natuurlijk als grote hit van Glenn Gamble. Of dat met de andere die ik klaar heb staan ook zo is? Ik denk het niet. Het is wat minder bekend, maar de zanger is wel bekend. Bobby Bear, Long Way to Tennessee.

Ja, hier in de Achterhoek heeft dit nummer een soort van vrije vertaling gekregen. U hoorde de Carpenters met Jambalaya. Het ging hier al heel vlug van Jambalaya, de bek vol vlaai, de bek vol pudding. Het bekt wel goed. En je krijgt er tenminste ook nog een volle maag van. Alle gekheid op een stokje. Want daar doe je de Carpenters zeker te kort mee. Want het zijn wel evergreens. Nummers die bij velen van ons in ons hoofd geprent staan, om het zo maar te zeggen. We gaan het eerste bezoekje erbij pakken. En traditiegetrouw is dat meestal van Johan. Die stuurde altijd een mailtje op. Want die vindt in de verzoeksysteem zoeken vindt hij zo'n gedoe. En dat doet hij meestal vooraf even. En dan zoekt hij vier nummers uit. En die stuurt hij dan per mail op naar info@crossroadscountryradio. En zit u te luisteren, u mag dat natuurlijk ook gewoon doen. Geen enkel probleem. De eerste die daar op prijkt is Ilse de Lange. Met Follow, of ik die voor Carlijn wil draaien. Die vandaag haar eerste moederdag viert voor haar dochtertje Luna. Echt een trotse moeder. En als je in de ogen kijkt van die kleine, dan zie je de ogen van mama. Ja, een moederschap en de glimlach in de oogjes van Luna, dat doet haar moeder glunderen van trotsheid. We gaan luisteren naar Follow van Ilse de Lange.

Kelly Pickler hoorde hier met Mother's Day. En deze draaiden wij op verzoek van Jan Heg. Die dacht ik zal een toepasselijk nummer voor de show uitzoeken. En dat is hem gelukt. Later in de uitzending nog een nummer door een Nederlandse countryster opgenomen voor deze bijzondere dag, deze moederdag. Een eerbetoon aan haar moeder. Ik kan wel zeggen dat het een haar is, maar daarover straks meer. We gaan naar een band die al jaren dag de Nederlandse podia's bestormt als het gaat om country. En ze hebben door de jaren heen wat bandwisselingen gehad. Omdat de jaren natuurlijk ook gaan tellen. En er een gegeven moment ook wat ongemakken komen. Maar ze hebben weer een leuk clubje bij elkaar. Onder leiding van Hans Venneman heten ze tegenwoordig de Colonel Hammond's Five. Maar we gaan nog één puntje terug naar de Hammond's Four. Die hadden destijds dat mooie nummer over husbands and wives.

tekst ook van Dick, hè. Gewoon geweldig, prachtig. En zegt u bij uzelf van jammer dat, dat het afgelopen is. Een moment met jou samen. Ik zag in de verzoeklijst van... in het mailtje met verzoekjes van Johan ook een nummer staan van Dick van Altena. Dus hij komt straks. En straks is in het laatste uur nog een keer voorbij. Met een andere mooie track. En ik kan u zeggen, hij heeft er genoeg. Een dame die ik op een filmpje gisteren voorbij zag komen. Op de Grand Ole Opry. Was Shara Farrell. Met een live versie van Dollar Bill Barr. En dat nummer heb ik als track voor u klaarstaan hier.

0: prachtig, mooie samenwerking tussen Ernest en Lainey Wilson. En wou zeggen, mijn knopje wil niet werken, maar... En daarvoor draaide ik Shara Farrell met Dollar Bill Bar. En nou moet ik eigenlijk naar een ander muziekje, want er komt wat anders aan, ja.
1: Pieper de Piep. Welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, pak de agenda er even bij. En even kijken. Wij hadden op 7 mei Kylie Bills, Lori Collins, Riley Puckett. We gaan naar 8 mei Benny Martin en Rick Nelson. We gaan naar 9 mei Bobby Lewis, Hank Snow en Marshall Hooker. 10 mei Joe Poofy, Mabel Carter. 11 mei Bob Etcher en Kevin Fowler. 12 mei Bobby Tomberlin, Duke of Paducah. Joe Memphis en Kix Brooks. En last but not least, 13 mei hebben we Darius Rucker, Jack Anglin, Johnny Wright, Larry White en Morgan Wallen. Nou, dat is mooi. Kick Brooks van Brooks and Dunn. Nou, die draaien we al ieder uur een nummer als zijn de maandartiest. Maar mijn keuze voor gewoon is gevallen op Rick Nelson. Een van zijn bekenden. En ik denk ook dat ik de familie in Dinxperlo er een plezier mee doe. Want ik weet dat hij veelal op een tracklist stond van Hans Venneman. Want wij gaan namelijk draaien The Garden Party.

Ah, prachtige klanken van Kirsten Alting. En wie is Kirsten Alting? Kirsten Alting is een Nederlandse country Americana artiest, bekend om haar eerlijke songwriting en krachtige live optredens. Haar muziek combineert rauwe emoties met krachtige melodieën en vertelt verhalen die diep aansluiten bij het publiek in heel Europa en daarbuiten. Het verhaal achter de muziek schuilt een verhaal van veerkracht. Na jaren van zware ziekte die haar van het podium drong, stond Kirsten voor een seizoen waarin alles tot stilstand kwam. Wat ooit onmogelijk leek, veranderde langzaam in een nieuw begin. Stap voor stap vond ze haar weg terug. Niet alleen fysiek, maar ook artistiek. De comeback tegen alle verwachtingen in, keerde Kirsten terug naar de muziek. Met een hernieuwde stem en een dieper van doelgerichtheid stapte ze weer het podium op. Met liedjes gevormd door het echte leven, strijd en hoop. Vandaag de dag, tegenwoordig heeft Kirsten zowel intieme akoestische shows als volledige bandoptredens, waarbij ze haar muziek deelt met publiek in heel Nederland en internationaal. Haar aankomende album Tell It Like It Is markeert een nieuw hoofdstuk. Eerlijk, rauw en echt. En u hoorde haar laatste single Keep On Moving. We gaan naar Lionel Richie. En daar denkt u niet gelijk aan. Aan country. Maar ik kan het niet vaak genoeg zeggen, want er kan ongetwijfeld een luisteraar tussen zitten die net luistert naar Crossroads Country Radio en denkt: Lionel Richie, wat moet je daar nou mee op een country radio? Nou, Lionel Richie is geboren in het plaatsje Tuskegee. En dat is, ja, zeg maar in het countrygebied nabij Nashville ligt dat plekje. En de eerste muziekstapjes die Lionel zette was toch countrymuziek. Hij heeft op een gegeven moment de koe bij de horens gevat en een aantal van zijn bekende hits in een country sausje ondergedompeld met een duet zanger of zangeres. En in dit geval gaat u luisteren naar Lionel Richie samen met Jill Johnson in het mooie Ceylon

Ja, ja, Ul Malo. Oh, jongens. It only hurts when I cry. En ik heb een traantje weggepinkt, hoor, om deze Raoul Malo. Klinkt misschien raar, maar ja, ik ben groot fan van de Mavericks. En daar heb ik straks nog nieuws over. En deze Raoul Malo was aangevraagd door Country Win. Hij schrijft erbij: veel luisterplezier en voor alle moeders een hele fijne moederdag. En over Moederdag gesproken, het volgende verzoekje van Jan Heg past daar ook weer naadloos bij aan. Dave Sheriff met Our Mother's Love. Maar ik wil ook even wat rectificeren. Want ik draaide aan het begin van de show het prachtige Gentle on My Mind. En ik gaf een beetje aan dat dat van origine van Glenn Gamble was. Nou, die is er wel bekend mee geworden. Maar Gentle on My Mind is een nummer dat werd geschreven en oorspronkelijk opgenomen door John Hartford en uitgebracht op zijn tweede studioalbum Earth, Words and Music in 1967. Hartford schreef het lied na het zien van Dr. Zhivago in 1966... omdat hij geïnspireerd was door de film en zijn eigen persoonlijke ervaringen. Dus, het is van origine niet van Glenn Gamble. Maar Glenn Gamble, die was geïnspireerd en nam dat nummer in 1968 op. En zo werd het een hit. Maar wij gaan nu luisteren naar Dave Sheriff op verzoek van Jan Heg met Our Mother's Love.

Prachtig, uit Ierland. U hoorde Lisa McHugh met I'm a Little Bit Lonely. We gaan naar het tweede verzoekje van Johan. Gaan we even voor naar de mail. En dat wordt een klassieker. We gaan hem in ieder geval draaien voor Jamie. Een supervrouw met haar hart op het juiste plekje. En van vakantie in Thailand heel terug is gekeerd. Ja, Jamie, je had de schrik van je leven toen je net op tijd opsteeg met het vliegtuig in Thailand. Want achter je, toen je hoog in de lucht was, zag je door het vliegtuigraampje dat het niet pluis was. Thuis aangekomen las je in de app dat er aanvallen waren geweest waar je op vakantie was geweest. Nou, dat is niet prettig om te horen en te lezen. Maar voor deze Jamie heeft Johan Kenny Rogers aangevraagd. En die gaan we uiteraard ook draaien met The Coward of the County.

Ja, de tweede tevens, daar wou zeggen tevens laatste, maar het is natuurlijk niet de laatste. Want we hebben nog een derde te gaan in het derde uur. Als zijn de maandartiest. U hoorde Brooks & Dunn met My Maria. Ik zei het al aan het begin van de uitzending. Het is moederdag voor de moeders. En we draaiden al enkele verzoekjes in het kader van de moederdag. Maar we hebben hier in Nederland in het mooie IJsselstein, al waar ik zelf een tijdje heb gewoond, een zangeresje die aardig aan de weg aan timmer is. Zij luistert naar de naam Melanie Ryan. Momenteel heeft ze een aardig hitje te pakken met Bless Your Heart for Breaking Me. Of Breaking Mine, sorry. Welke op de verschillende radiozenders opgepikt is. Want ik hoor hem veelvuldig voorbij komen. Maar ter gelegenheid van Moederdag schreef ze nog even snel een ander liedje. En dat ter ere van haar moeder, die altijd en van begin af aan haar steun en toeverlaat is geweest. Zij bracht van de week uit Mama, of Mama Said. Dames en heren, jongens en meisjes, hier is Melanie Ryan.

0: En zo was die afgelopen, deze Dwight Yoakam met Don't Be Sad.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Ja, we gaan eens even kijken hoe het weer zich gaat houden en wat u kunt verwachten. Vandaag is het overal en bij lange tijd droog en vanmiddag wordt het eerst nog 13 tot 19 graden, maar in de loop van de middag wordt het geleidelijk wat koeler en morgen wordt het in de middag opeens niet veel warmer dan 10 graden. Morgen kan het guur worden met heel veel wind. Ook de dagen daarna is het koud weer voor de tijd van het jaar. Gadverpielekes, je zou maar net even met je caravannetje een paar dagen weg willen gaan. Ik ga eens even kijken voor de woensdag. Want dat is ook voor een hoop mensen de laatste werkdag van de week. Verspreid over het land zijn buien mogelijk, maar tussendoor is het ook vaak droog met zo nu en dan wat zon. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en de temperatuur loopt uiteindelijk op naar 12 tot 15 graden. De dagen daarna, hemelvaart en het weekend, ook de dagen daarna en dus ook tijdens hemelvaartsdag blijft het fris en wisselvallig met zowel op donderdag als vrijdag een hoge buienkans. Helemaal verregend verlopen de dagen zeker niet, maar het is raadzaam om onze regenradar in de gaten te houden en als je geen nat pak wilt halen. In het weekend lijken de droge perioden de overhand te hebben en loopt de temperatuur geleidelijk wat verder op. Waarden staan daar niet bij. En het weer, dat komt van weeronline.nl. En ik zag in mijn ooghoeken dat er een verzoekje binnenkwam. Ik ga even kijken en die kwam af volgens mij van Jolanda Jansen. Goedemorgen André en alle country vrienden. Graag zou ik Waylon willen horen met Let's Get This Over With. En de groetjes van Jolanda Jansen en een zonnige week gewenst. Nou, dat weten we inmiddels.

Ja, een bekende voor mij, Hans Venneman, met zijn One Yellow Rose natuurlijk geschreven over die ene gele roos welke hij gaf aan zijn Yvonne. Lynn Anderson, die staat klaar voor u met You're My Man.

0: onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke country muziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
1: Goedemorgen.

De eenzame man, oftewel de lonely man, hoorde Elvis Presley. En daarvoor Lynn Anderson met You're My Man. En dat op moederdag. En dan gaat het over mannen. Nou, dat kan niet, hè. Maar we gaan het nu heel ergens anders over hebben. Over een sheriff. Want die blijkt neergeschoten te zijn. Althans, zo is het verhaal. Maar goed. We gaan er eerst even het mailtje bij pakken van Johan. Want Johan vraagt Joe Brozio aan met I Shot the Sheriff. En dat doet hij voor Mike, een superman, gekleed altijd in het zwart. Met hele mooie verhalen toen alles nog gewoon was. Zo schrijft Johan. Maar hij zegt het altijd maar. Blijf maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. En altijd zo'n dag als vandaag, hij houdt het. Of hij houdt alles simpel. Waarom moeilijk doen als het allemaal simpeler kan? Ja, dat zijn bekende spreuken, Johan. Ja, Joe Brozio. Wie is Joe Brozio? Voor de country mensen die wel eens naar country optredens gaan in Nederland. Joe Brozio nam een tijd deel aan de band Savannah. Een gitarist. Welke ook een solo carrière had onder zijn eigen naam Joe Brozio. En heeft wel een album uitgebracht met een aantal nummers. Waaronder deze I Shot the Sheriff. Want Joe Brozio was groot en is een groot fan van Eric Clapton. Nou, over Eric Clapton gesproken, die hoort u daarna. Samen met Gigi Gill in het mooie Ride the River. Maar eerst I Shot the Sheriff. I Shot the Sheriff. Sorry.

0: weet nog goed dat ik met country of Crossroads Country Radio begon. En toen was dit in het begin wel een aardig linedance hitje. Jill King hoorde u met Swinging Doors.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, een vast item in het programma is een dubbeldraai. En een dubbeldraai, dat zijn of twee nummers van een dezelfde country-artiest. Of twee dezelfde nummers, maar dan door twee verschillende artiesten gezongen. Ik was van de week bezig met samenstellen van het programma. Toen mijn oog viel op twee mailtjes van Jan Heg. Met twee dubbeldraais. Te weten eentje van Kris Kristofferson. En eentje van G.K. Coltrane. Nou, Kris Kristofferson hebben we nog niet zo heel lang geleden gehad in de dubbeldraai. Dus vandaar dat ik gekozen heb voor deze onbekende G.K. Coltrane. U gaat achtereenvolgens luisteren naar There Goes My Everything, gevolgd door Don't Close Your Eyes. Dames en heren, jullie aandacht voor G.K. Coltrane.

I hear footsteps slowly walking as they gently walk across

Prachtig, Dolly Parton met Behind Closed Doors. En daarvoor de dubbeldraai van G.K. Coltrane met There Goes My Everything. En Don't Close Your Eyes. Voordat ik het vergeet, heb ik even u iets te melden. En dat is dat ik volgende week zondag niet live aanwezig ben. Dit in verband met een presentatieklus die dag. Mocht u iets willen horen, dan kunt u uw verzoekjes sturen naar info@crossroadscountryradio.nl. Of u stuurt me een messengerbericht met uw verzoekjes. Of een WhatsApp-bericht, mocht u het nummer hebben. En ik ga het niet beloven, maar ik ga mijn uiterste best doen om vandaag even, van de week even 3 uur te vinden om een programma op te nemen. Welke ik dan automatisch instart volgende week zondag. Dus bij deze, ik ben van harte uitgenodigd om uw verzoekjes door te geven. Dan nu even wat anders. Want als groot Mavericks fan en lid van de community kwam mij het volgende onder ogen. Aan al onze geweldige fans, de muziek leeft voort. Wij willen allereerst onze diepste dank uitspreken aan onze familie, al onze vrienden, onze crew, bandleden en jullie allemaal. Onze geweldige fans. Jullie woorden van liefde en steun voor de Mavericks en onze dierbare broer Raoul. In de afgelopen jaren zijn ronduit geweldig, oprecht en zeer gewaardeerd. We kunnen u persoonlijk vertellen dat Raoul en zijn familie zich zeker bewust waren van hoeveel wij en jij en wij allemaal van hem hielden. Het onmetelijke verlies van onze leider, vriend en onvervangbare broer Raoul is zo moeilijk geweest als je je maar kunt voorstellen. We weten dat we Raoul nooit kunnen vervangen, maar we kunnen nog steeds in een moedige geest deze vreugdevolle muziek blijven spelen en samen de erfenis van de Mavericks vieren. Wij willen allemaal een manier vinden om te helen en op de best mogelijke manier die we kennen. Muziek is het medicijn. We zijn ontzettend blij dat onze dierbare, getalenteerde vrienden te verwelkomen. James Otto en Emily West in de familie Mavericks. Toen we in december onze 2 tribute shows aan Raoul deden in het Raymond Auditorium, stalen James en Emily beide avonden de show. Ze zullen ons volgend jaar op tour vergezellen als onze gastvocalisten. We kijken er naar uit om weer bij jullie te zijn. We hebben jou ook gemist. Liefst voor jullie allemaal. Namens Eddie Perez, Paul Deacon en Jerry Dale McFadden.

de derde, tevens laatste van vandaag van Brooks and Dunn, Against the Wind. Ja, natuurlijk van Bob Seger. We gaan een eindje terug in de tijd, doen we met Skeeter Davis, met Can't Get Used to Losing You. Moeilijk, hè?

blijft een mooie nummer, al zeg ik het zelf. We gaan een drieluikje doen. En wat bedoel ik daarmee, een drieluikje? Nou, we gaan drie nummers draaien die een beetje iets met elkaar gemeen hebben. En dat is dat de artiesten uit Nederland komen. Want ik had nog een verzoekje staan in het verzoeklijstje van Johan om Dick van Altena te draaien. Met Later is voorbij. En die gaan we draaien voor Tom. Ja, een jonge man die alles aanpakt wat te doen is. In zijn werkpak, een harde werker. Tom moet soms gas terugnemen, anders wordt hij overbelast met pijntjes in de rug en armen. En Tom weet echt wat te doen om even bij te rusten en daarna weer in touw te zijn voor het bedrijf waarvoor hij werkt. Thuisgekomen pakt hij een pilsje uit de koelkast, een welverdiend biertje, na zo'n avond hard werken. Ja, Tom, je weet het allemaal goed te vertellen. Nou, Tom, voor jou Dick van Altena met Later is voorbij. Na Dick van Altena krijgen we een dame die door Dick een beetje ontdekt is, die haar gitaarles kreeg bij Dick van Altena. En samen hebben ze wat nummers opgenomen en Dick heeft haar op het country spoor gezet. En zodoende staat Hilde Vos Standing at the Station. Een nummer wat door haar zelf geschreven is en terug te vinden is op haar album The Long Road uit 2018. En ik kreeg een verzoekje via Messenger binnen van Kees en Wilma Marijs van: goedemorgen André, we zitten weer lekker te luisteren naar je programma en zou jij misschien iets van Savannah willen draaien? Nou, ik ga wat draaien van het Back to the Country Tour en daarvan horen jullie Savannah met Driving My Life Away. Dan zeg ik tot zo.

Savannah, Driving My Life Away. En opgenomen tijdens de Back to the Country. Daarvoor Hilde Vos met Standing at the Station. En Dick van Altena op verzoek van Johan. Met Later is voorbij. Ik moet gas geven, want ik heb nog een verzoekje en een favoriete country top 3. En een nieuwe single van de formatie Midland. Dus dat tot en net voorbij de klok van 12 uur. Verzoekje van Jan Heg, de laatste van vandaag. 1000 Vincent met de Pancho en Lefty.

0: Ja, 1000 van Cent met Pancho en Lefty. Ja, tijd voor een favoriete country top 3. Want hij gaat het zeggen, hè?
1: En dan nu de favoriete country top 3 van...
0: Zie je wel? Ik zei het u toch? Een favoriete country top 3 van Hattie. Die gaf mij haar favoriete country top 3 door via WhatsApp. En dat is wel een hele bijzondere. Met op de derde plaats Steinar Albrechtsen met I Can't Get Close to You. En op de tweede plek van haar favoriete country top 3 vinden wij Susie Bogus met Take It to the Limit, nummer natuurlijk van de Eagles. En op de eerste plaats gaan we luisteren naar Waylon Jennings met het prachtige I Can't Keep My Hands Off You. En is terug te vinden op zijn album The Ramblin' Man uit 1974. Dit is de favoriete country top 3 van Hattie uit Friesland.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

prachtige country top 3 van Hetty uit Friesland. U hoorde Steinar Albrechtsen met I can't get close to you. Suzy Bogus met Take it to the limit. En zojuist Waylon Jennings met I can't keep my hands off you. Zijn we aan het einde gekomen. We lopen iets uit. Sorry voor mijn collega's van Countryland. Maar het programma wordt gewoon in zijn geheel uitgezonden. Dus zit u te luisteren en denkt van... Hey, dat kan niet. Nou, het komt allemaal goed. Want u mist niks als u blijft luisteren. We gaan eruit met de nieuwe single van de formatie Midland. Shooting Memories with Tequila. Kwam afgelopen 5 mei uit. Dus een release of in ieder geval... ja, zeg maar een première op Crossroads Country Radio. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Een hele fijne moederdag nog. Een hele fijne woensdag. Volgende week ben ik er dus niet live bij. Mocht u verzoekjes willen indienen, stuur ze even op naar info@crossroadscountryradio.nl. En dan komt het helemaal voor elkaar. Bedankt en tot de volgende. Dag hoor.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.

0: Hallo, ik ben Jo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: This is Jessica Ridley. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045704791. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: nacht.
1: Dag, dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Country Radio.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
3: En dit is de

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.
1: Country. This is my station for country music. They play the best country. Country music really gets me going.
2: They play the best mix.
1: It's spring.
3: I love the warm weather.
1: It's my spring mix.
4: This isn't your grandpa's country station.
1: This is the real country.
4: We're playing the biggest names of country music, from the freeways to the bonfire.
1: I got country blasting in the Jeep, windows down.
4: Country's always on.
5: I'm Carly Pierce.
6: Hey y'all, this is Ella Langley.
7: Hey y'all, my name is Cody Johnson.
8: Hey y'all, I'm Lee Bryce.
9: Hey there, it's Zach Tom.
10: All the music I love.
11: Turn the music on, absolutely.
12: The best new country for the Netherlands, Belgium, and the

0: Kunnen.
1: Blijven staan op nummer 27 deze week. John Party en Boots Off, hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met heel veel nieuwe muziek en op weer een nieuw station.

0: J.D. Shelburne in Hits from the Heartland. Hij heeft een regional breakout met Backroad Kind of Love. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Zena Classics. Jullie horen Hits from the Heartland elke zondagavond tussen 9 en 11. Hier is Riley Green en Change My Mind.
1: If you showed up, I wouldn't let you in.

Voor de Country Classic gaan we deze week terug naar het prille begin van 1996. Nummer 3 Country voor Doug Supernall en Not Enough Hours in the Night. Hits from the Heartland, 2 plaatsen omhoog naar nummer 6. Hier is Ella Langley.

Country Airplay Chart deze week. En hij staat met 3 plaatsen in die lijst. Luke Combs. We komen hem in de 2e uur nog een keer tegen. Dit was Be By You. Hits from the Heartland. Hier is Kane Brown en Woman.

Kevin Power samen met Shaboozy en Move On. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor de best new country hier. Op in totaal 40 stations in 7 landen. Met Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low.

nummer 1 country airplay voor All Dominion uit 2018, een Hotel Key. En de recente oldies komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik. Dit is de Mighty Road Roller van vorige week. Max McNown en Stan.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Ze komt uit Jackson in de staat Mississippi en bracht haar eerste single uit toen ze 13 was. Ze heeft meegewerkt aan de filmmuziek van Con Air, Coyote Ugly en Legally Blonde 2. In Nederland kwam haar doorbraak in 1999 toen ze een top 5 hit had. In 2000 stond ze zelfs op de eerste plaats in de Lage Landen. Ondanks de knipoog naar de popmuziek van de laatste jaren lijkt ze nu toch weer meer de country kant op te gaan.
0: Deze week Spotlight on...
1: LeAnn Rimes.

Zach John King en Get Your Drink In. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En het stikt van de primeurs ook het 2 uur. We gaan de 2 uur uit met Tucker Wetmore en Brunette. Oh, no.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: The good news is, we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the Heartland with Camille Janzen.

Hallo en welkom terug. Dit is de tweede uur Hits van de Heartland. Met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. En het sterf van de primeurs. Ook in de tweede uur. We gaan de tweede uur van start met Josh Ross.

De doorbraakzinger voor Carson Beyer. En de plaat heet Something That I Need. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

Hij komt uit Zelfbommel, zijn naam is Patrick van Zandwijk, maar beter bekend onder de artiestennaam Tescat, Dutch Americana, deze week in de Dutch Barn en het heette Out of My Mind. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Hier is John Morgan en Kid Myself.

dachten een tijdje dat Dry Spell de nieuwe single zou worden voor Kacey Musgraves, maar blijkbaar was de tekst toch een beetje te veel van het goede. Dit is de nieuwe single Loneliest Girl for the first time on Dutch radio. It's from the heartland, the best in new country. Turn this track around op nummer 8. Hier is Jordan Davis.

Hij brak door met de hit House Again. Het is de nieuwe single van Hudson Westbrook en Paint It You Pretty. Vorige week for the first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote stijgers. Het is de nieuwe single van Megan Maroney en Madison.

0: Airplay uit 2018 voor Russell Dickerson en Blue Tacoma. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier zijn Dan en Shay en Say So.
1: Hey, this is Dan and Shay. You're listening to Hits from the Heartland with Camille Janssen.
2: I got a

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Dylan Scott met What He'll Never Have eruit is. Nieuw in de top 10 van 12 naar 10. Beautiful Things, Megan Maroney. En Josh Ross gaat de plaats omhoog van 10 naar 9 met Hate How You Look. Vorige week 9, deze week 8. Ook een plaats de goede richting op. Jordan Davis met Turn This Track Around. En 7 is een zittenblijver, Change My Mind en Riley Green. Vorige week 8, deze week 6, 2 plaatsen omhoog. Be Her, Ella Langley. En vorige week 2, deze week 5, 3 plaatsen gezakt. Days Like These en Luke Combs. 4 blijft 4. Cody Johnson met The Fall. En Brunette van Tucker Wetmore stijgt 2 plaatsen van 5 naar 3. Vorige week 3, deze week 2. Choosing Texas en Ella Langley. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de 16e week en de 4e week op nummer 1, Luke Combs en Sleepless in a Hotel.

Nou, ik denk dat de zomerhit, de country zomerhit van dit jaar, met deze wel bekend is. De nieuwe single van Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Niet alleen voor de first time on Dutch radio, maar deze week ook de hotshot debut. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de country chart. Hij komt binnen op nummer 19 deze week. Hits from the Heartland, the best in new country. Dit is Low Cash and Wrong Hearts.

Ian Manzik en zijn splinternieuwe single heet Love is Blind. And there you have him, jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met Luke Bryan en Most People Are Good. Groetjes, hoi!

0: country, bluegrass en voor de rest ga ik niet opnoemen, want het is allemaal goede muziek.
1: Het is geweldige muziek.
0: Ja, zeker, hè?
1: Ja, geweldig. Oh nee. Ja, daar kunnen wij niet genoeg een nadruk op.
0: Nee. Maar ja, we zitten hier met z'n vijven.
1: Nou, de vaste bezetting, hè?
0: Ja, de vaste bezetting, ja.
1: Heerlijk, ja.
2: We zitten zelfs met z'n zessen.
0: Oh ja, ik moest me eigenlijk ook mee tellen, ja.
2: Dat zou ik zeker doen.
0: Goed, Leen, goedenavond.
2: Goedenavond, team.
0: En Haro ook, goedenavond.
1: Jij ook, hè?
0: Johan weer voor de techniek. Gerrit weer voor de knopjes en de schuifjes. En Valerie weer voor het social media verhaal wat we hebben. Dus dat is weer gunstig vanavond dat we dat allemaal bij elkaar hebben. We kunnen weer losgaan, ja.
2: Ja, zeker.
0: En dan ga ik zeggen dat we begonnen zijn met de Hobo String Band. Counter music coming in the city.
1: To the city.
0: Of to the city.
1: Dus naar, naar, hè? Ja. Ze zijn onderweg naar...
2: En als ik het goed begrepen heb, dan zijn ze zelfs op weg naar the city of Cincinnati.
0: Oh.
2: Ja, joh, we luisteren natuurlijk.
1: Oh.
2: Nou, zet hij nog niet extra op.
1: Ik heb niet alles gehoord. weet je wat? Zullen we naar de Windy City gaan?
0: Ja, laten we dat goed doen. We blijven in de cities.
1: Chicago is dat, hè?
2: Ja,
1: dat is toch het scherm. Ja, een kennis van me die is daar. Ik was met hem een keer naar New York geweest. Geweldige ervaring trouwens. Maar hij was een tijdje later naar Chicago geweest. En dat vond hij nog veel indrukwekkender.
2: Ja, echt?
1: Ja.
2: Oh, dat zou ik niet zeggen.
1: Ja, ja, weet jij wat hij daar heeft uitgesproken? Maar,
2: Ik vond. Chicago, sorry, vond ik ook heel indrukwekkend. Maar ik vind New York toch even wat anders nog.
1: Er gaat niks boven New York.
2: Nee.
1: Maar dat even terzijde. Die Windy City die wordt bezocht door Alison Krauss. En dat is van, ik geloof, van haar laatste cd. Hè? Dat, deze één na laatste. Dus toch alweer een andere. Ik was er niet zo kapot van. Maar zo hier en daar zijn er dan toch nummers waarvan je denkt van... ja, maar die kunnen we toch best draaien in countryland. Dus dat gaan we doen dan. Hè. Even zien hoor, dat... je kan het weer niet lezen. Hè. Maar gelukkig heb ik het lijstje van Timon gekregen. En daar staat het heel duidelijk op. Windy City. MUZIEK

0: is wel een hele andere Alison Krauss dan we gewend zijn.
1: Ja, dat is wel zo. Moet je... Nou, deze viel wel mee, hè? Mm. Nou, maar sommige nummers op deze plaat, CD,
0: ja.
1: Die denk je van, dat hoeft niet voor mij eigenlijk. Nee, dus... Dus daarom niet meer in die city. En ja, de begeleiders zijn ook hele andere dan de Union Station.
2: Oké. Okay.
1: Dus ja, maar dat zegt niks, want het zijn natuurlijk fantastische muzikanten.
2: Ongetwijfeld.
1: Dus, altijd goed.

Water in je kont in het zand en geen zorgen aan mijn kop, zingt hij. Ja. Nou. Dat is in een paar woorden eigenlijk de context van dit lied dat we vinden op het album Foundation van de Zac Brown Band uit 2008. Toes!

0: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Nou, waar ik het vanavond maar eens over wil hebben, zijn eigenlijk twee delen van de familie. En dat zijn dus de Bowman Sisters en Charlie Bowman met zijn broers.
2: Ja, nou, dat is het mooie.
1: Dat is gezelligheid. Ik weet niet of pa en moe ook nog meedoen, maar...
2: Ja, ik ook niet.
1: Ik ook niet, hè?
2: Nee.
1: Maar het maakt niet uit, want er komt muziek zat van die andere twee. En dan Bill en Bella Reed. Die doen ook nog een keer mee, maar niet in de familie...
3: Verband.

0: Owen, Gong, Pat, Alger en Nancy Griffith en Mary Black en Pat McInerney en Dave Francis. En dat allemaal afkomstig van de prachtige cd True Love and Other Short Stories. En ja, iedere keer wordt hij weer door, door Trish Yearwood begeleid. En Nancy Griffith komt er nog wel eens een keer in voor, want die kende hij vrij goed. En zo gaat dat dan de hele cd door. En ik heb helaas maar één cd van hem. En dat betreur ik nog zeer. Maar de man in het noorden die heeft daar ook geen verandering in kunnen aanbrengen.
1: Oh, ja,
0: misschien ligt dat ook gewoon aan mijzelf hoor. Dat kunnen we allemaal. Ja. Maar dat geeft niet. True Love and Other Stories. Prachtige stories.
2: Heel plezierige muziek.
0: Yes.
1: Dat is zeker.
0: En hij schrijft het allemaal zelf. Ja, en dat moet ik nog even vertellen. Nogal eens een keer in samenwerking met Fred Koller. Die ken ik toevallig. Ja, ik heb er dus twee cd's van.
2: Oh. En
0: de eerste keer dat ik hem hoorde zingen, dacht ik van, die kan vals, hè. Maar hij heeft diverse fraaie liedjes geschreven en die heeft hij ook nog goed gezongen. Dus dat is niet erg.
1: Nee.
2: In de jaren 60, want daar gaan we eventjes naar terug, rolden we van de ene protestsong naar de andere. En vooral folkartiesten die droegen daar veel aan bij. Al dan niet met nummers die ze zelf schreven of door anderen waren geschreven. Een mooi voorbeeld is dit What Have They Done to the Rain van de Amerikaanse singer-songwriter Melvina Reynolds Milder. Dat voor het eerst werd gezongen door Joan Baez tijdens een live concert. 2 jaar later namen de Engelse Searchers het op en ze hadden er een hitje mee. Meestal gingen de protestsongs over oorlog en gebrek aan vrijheid. Maar deze was daar een uitzondering op, want die ging volgens mij voor het eerst eens over het milieu. Joan Baez leidt het zelf in.
3: I'll sing you the gentlest protest song I know. It doesn't protest gently, but it sounds gentle. It's called What Have They Done to the Rain?

0: John Baez en What Have They Done to the Rain.
1: Liefelijk, hè?
0: Ja, liefelijk.
2: Ja, het is fantastisch.
0: Maar ook bedroeftig.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. Ja. Zo, ja, de tranen liepen tappelings.
1: Bij ons over de knieën. Ja. Oh, nee, niet over de knieën.
0: Nee, maar het is een heel mooi nummer. En ik kende het van de Searchers van vroeger.
1: Ja, die hadden een hitje mee.
0: Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja. Mooi nummer.
2: Oh. Ja. Dan gaan we naar de volgende.
1: Ja,
2: Van Morrison.
1: Want die kwam vorige keer dat Leen en ik hier bij zaten weer. Mm-hmm. Weer eens ter sprake. Want ja, je kunt van sommige mensen kun je niet zo makkelijk een nummer draaien in dit programma. Want dat moet er toch een beetje inpassen eigenlijk. Hè. Dus dan denk je van, eens gaan luisteren. En toen had ik deze cd in mijn hand. En ik dacht van, oh even kijken. Nummer. Oh ja, het eerste nummer is leuk. Het tweede nummer is leuk. Het derde is ook leuk. En de Troubadours is ook. En de Rolling Hits, Hills en zo. Dat, ja, de een na de ander. En toen zag ik ook nog eens dat op nummer 2 Ry Cooder op slidegitaar meedeed. En denk ik van, ja, ach, waarom ook niet? Van Morrison, Full Force Gale.

0: Oeh, wat goed, hè?
1: Fantastisch.
2: Orkaankracht.
0: Ja, cool Force Gale.
2: Ja, prachtig.
0: Van Morrison. Ja, en ik moet met weemoed denken aan de tijd van Villa Musica. Dan draaiden we, 2 uur hadden we uitzending. En dan draaiden we in ieder geval Van Morrison, Bob Dylan. En wie was die andere ook nog? Bruce Springsteen, hè?
2: Ja.
0: En dan dacht je van ja, jongens, er kan nooit iets misgaan met die programma's.
1: Nee.
0: Mooi.
2: Nee, dan heb je de kern van je programma in ieder geval staan.
1: Ja. En nog een keer terug wil luisteren te ballen, Haro. Ik heb ze allemaal nog.
0: Nou, ik heb al die cd's nog.
2: het lijkt heel veel op Sterk Werk, waar het ongeveer hetzelfde was.
0: Waarom? Nee, wij hebben mooie programma's gemaakt.
2: Ja,
0: met country doen nog steeds.
2: Yes. Ja, zo is het maar net. Hey, John Hyatt, die sprak ik laatst. En die zei, ik ga vanavond eens met de trein naar Birmingham. Ik zeg, waarom doe je dat dan? Ja, dat blijkt een beetje een diffuus verhaal te zijn, want hij wordt gedreven door melancholie.
0: Ah.
2: Ja, hij wil namelijk terug naar zijn roots. Tot zover allemaal heel erg herkenbaar, valide, zouden we zeggen. Maar voor hij zijn doel bereikt, stapt hij alweer uit. Ja, dan weet ik het ook niet meer.
0: Nee.

0: John Hiatt en The Train to Birmingham. Dat vinden we op zijn album Dirty Jeans and Mudslide Hymns uit 2011.
1: Ja, het spreekt tot de verbeelding, hè?
0: Jawel, hè? Ja.
1: Maar dat doet hij altijd.
0: Ja, dat vind ik. Nou, ja, meestal wel.
1: Eigenlijk, jawel, jawel, jawel. Daarom zingen ook zoveel mensen liedjes van hem.
0: Ja, maar dat is zeker, ja. Ja, maar ik heb met hem ook wat wij laatst ook zeiden over Dylan. Hè, dat nummers die hij schrijft, als je die door een ander hoort zingen, dan klinkt het toch net even anders. Maar niet per se slechter of zo, maar soms wel eens beter.
1: Ja, maar er zijn sommige dames van die, zou zo gauw niet een naam kunnen noemen, maar die ook liedjes van hem zingen, van Hiatt dan.
0: Ja.
1: En denk je van ja, ga maar door zo. Hè?
0: Ja. Ja, Ilse de Lange. Hè?
1: Oh, bijvoorbeeld. Ja.
0: Prachtig voorbeeld van.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar goed, we gaan nu naar Cliff Waldron.
2: Oh.
1: Nee, die ken jij niet, hè?
0: Nee, die ken ik ook. Nou, ik zeg het maar gelijk.
1: Nee, ook niet.
2: Zo, even niet zo.
1: Oh. Nou zeg, ja, het is een bluegrasser, hè?
2: Ja, oh, dan moet ik het wel weten, ja.
1: Ja, ik wou maar zeggen. Maar ja, ik heb die cd al tijdenlang in mijn kast staan. Iedere keer denk ik van, nou, nee, geen zin dan. Maar toen dacht ik van, ja, dat moet toch een keer ophouden. Dus, en dan ga je zo kijken en dan zingt hij, oh, hij zingt, begint die cd met... Het zijn allemaal liedjes van anderen die hij doet. Hè? Maar ja, dan krijg je Wash My Face in the Morning Dew. Van Tom T. Hall natuurlijk. En dan doet hij ook een liedje van Ralph Stanley. En dan doet hij wat van Merle Haggard en Ian Tyson. En ga zo maar door. Dus toen dacht ik van, nou, weet je wat? We draaien gewoon een keer Cliff Waldron Thinking About You.

0: Zo, Cliff Waldron, Thinking About You. Van Lester Flatt en Earl Scruggs, dat nummer trouwens. En zo heeft hij diverse liedjes op deze CD. The Best of Cliff Waldron.
1: Nou, ik vind dit verplicht tot meer.
0: Kom, dat doen we alleen.
2: We noteren het even.
0: Het staat al vast in de...
1: Ja.
0: In de aanhalen.
1: Heb je vast een beginnetje.
0: Ja.
2: Heb je voor de volgende alleen nog een toestemming moeten vragen? Of?
1: Nee, deze keer niet. Nee, dat doe ik maar één keer. En dit was de vierde keer al. Dus, we draaiden namelijk al eens eerder nummers van het nieuwe album van Eric Brace en Tom Judds. Of Judds moet ik misschien zeggen, want hij is een Duitser. En vandaag doe ik dat nogmaals. Deze keer het titelnummer van hun album Circle and Square. Het mooie verhaal dat Circle and Square naar de stad kwamen van Eric Brace en Tom Judds. Nou, wat er dan allemaal gebeurt...

0: Hi, this is Tom Utes in Nashville, Tennessee, and you are listening to Countryland Radio.
1: Zo,
2: dat zou je maar gebeuren.
1: Wel meedoen, hè?
2: Ja. Ja.
1: Nou, en of. Ja. Laatste plaat even voor dit uur. Ik vind dat die eigenlijk heel mooi aansluit op Eric Brace en Tom Utes.
2: Oh.
1: Kijk eens. Kirsty MacColl.
2: Ah.
1: En, ja... Ik had die cd te pakken en ik dacht van, oh jee, Don't Come the Cowboy With Me, Sonny Jim. Een mooi liedje. En volgens mij hebben die al een keer gedraaid hier. Dus dacht ik van, nou, dan doen we er nog eentje, die vind ik minstens zo mooi. Dat heet Days. Nou, gaan we gewoon naar luisteren.

0: Ach, ach, ach, ach, dat is onze Kirsty MacColl.
1: Prachtig.
0: Days van Ray Davies. Dat wist Leen dan weer even te brengen.
1: Ja. Zijn we die nummers, die zitten er zo bij me ingeheid.
0: Ja, heerlijk. Hè? Ja.
2: Hey, maar we gaan nog even naar aankomende week.
0: Oh,
2: want
0: ja?
2: Dan hebben we dus de Orange Blossoms, die komen bij ons zingen.
0: Oude specials?
2: Nee, nee, die missen we.
0: Oh, nee.
2: Nou, het zijn wel twee dames die specials zijn in Nederland. Hoor.
0: Okay. Want,
2: ze zijn op bezoek geweest bij Emmylou Harris.
0: Nou ja.
2: En wij hebben deze Blossom Specials gevraagd voor bij ons te komen zingen een nummer van Emmylou Harris. Want dat zit in dat feit dat we dat zo gaan doen. Maar voor zover is, gaan we eerst luisteren naar het nieuws.
3: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
4: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN nummer NL43IMGB00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
5: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
6: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
5: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal hier op Crossroads Country Radio.
7: Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

0: Welkom in het tweede uur van Countryland, waar we weer vrolijk doorgaan met die mooie muziekstijlen. Allemaal die er zijn op het gebied van country, blue, en echt niet.
1: Nee, doe het nou niet. Het limiteert ons zo.
0: Ja, dat geloof ik, ja. Sorry.
2: Nou, nee, we gooien er nog wat tegenaan dan, hè? Nee.
1: Hey. Ja. Hey, was dit Moving On? Moving On, was dat niet een nummer van B.B. King?
2: Nee, waarom
1: niet?
2: Nou, Hank Snow heeft het geschreven.
1: Oh, nee, dan zal het omgekeerd zijn.
2: Kijk, B.B. King heeft natuurlijk van alles en nog wat gezongen en ook zelf geschreven, dus dat, ja. Nou, ik geloof niet dat hij dit
1: Dat klonk een beetje bekend in de oren.
2: Repertoire had.
0: Ja, het is een heel bekend nummer.
1: Ja, nee.
0: Okay. Maar goed, de band die dat verzorgd heeft vanavond was de Acoustic Blue. Ja. En waar die vandaan komen? Sorry, nee.
2: Nou, gok, Amerika.
0: Zou het kunnen? Ja, ja, is goed.
1: Canada misschien.
2: Ik roep maar wat, hoor.
0: Ja, wie nog meer?
2: Oh, Canada. Ja, want Hank Snow was natuurlijk ook een Canadees.
0: Ja.
2: Maakt me ook geen moer uit.
0: Nee.
2: Nee, leuk.
1: Nee, goed.
0: Leen, wat hoor ik? Ja, wat bijzonders. De
1: honeycutters. Nou, bijzonders. Nou, de honeycutters heb ik meegenomen. Een Amerikaanse-Americana band uit North Carolina in de Verenigde Staten. Opgericht in 2007 door singer-songwriter Amanda Platt met twee T's. Oh. Brachten zij hun eerste studioalbum uit in 2009... en maakten sindsdien in totaal 9 albums. Ze bezochten intussen diverse landen, waaronder ook Nederland, en traden op tijdens verschillende festivals. Niet de EWOP trouwens.
0: Oh.
1: Voor zover ik kan nagaan, hoor.
0: Nee, dat...
1: Maar voor zover ik kan nagaan, zijn de Honeycutters maar 1 keer eerder in onze uitzending aan bod gekomen. Precies 6 jaar geleden tijdens de coronacrisis.
0: Ah.
1: Oh. Tijdens zo'n thuisuitzending die jullie toen maakten.
0: Ja.
1: Mm. Ja, en inderdaad iets van op 12 mei of zo. Weet je wel, precies zo lang geleden.
0: Kijk.
1: Toen draaiden jullie Hallelujah, nu 500 Pieces van het album On The Ropes uit 2016 van de Honeycutters. MUZIEK

0: 500 Pieces van de Honeycutters. Ik vind het een beetje John Prine-achtig nummer.
1: Nou, dat mag jij inderdaad vinden. Ik vond het een geweldig mooi nummer.
0: Nou ja, dat was het sowieso.
1: Ik hoop
0: wel
1: dat je die Honeycutters binnenkort weer eens een keer
0: ben
1: op
0: ze
1: tafel
0: nu
1: legt.
0: Spoor.
1: Ja, hè? Fijn, want prachtig gezongen.
0: Ja, ik vond het mooi nummer.
1: Echt indringend.
2: Ja. Nou, spreek maar wat met ze af, Leen. Ja, spreek maar wat met ze af.
1: Dat gaat Leen ongetwijfeld doen.
2: Ja.
1: Want ja, we willen allemaal joy to the world. Ja, dat staat op deze CD.
2: Oh, ik denk, waar gaan we het nou over hebben?
1: Maar het was ook een bekend nummer van Hoyt Axton.
2: Oh ja.
1: En ja, The Definitive Collection. Ja. Dus ja, een dubbel CD, hè?
2: Oh jee.
1: Ja, en ik ben ooit, dat verhaal heb ik natuurlijk al 100 keer verteld, kwam ik een heel lang geleden een LP tegen van Hoyt Axton. En die heette Less Than The Song.
2: Mm.
1: En ik was ongelooflijk onder de indruk. En ik heb die LP natuurlijk weer weggedaan. Ja. En dat betreur ik nog steeds. Want ik heb het idee dat de versie die daarop staat mooier is dan de versie die op deze CD staat. Maar zeker weten doe je dat.

0: Ja, daar heb je niets meer aan toe te voegen. Hè?
1: Helemaal niks.
0: In a young girl's mind. Ja. Hoyt Axton.
1: Met zijn mooie, diepe stem. Mooi.
0: Ja. Of dat nog, ja. En, nou ja, goed, er staan dus 50 nummers op die cd.
1: Oh.
2: Nou, kunnen we nog even vooruit.
0: Ik,
2: toch?
0: Ja, oh, dan begin ik gewoon weer opnieuw ook. Hè. Dat is het punt niet hoor. Nee. Ja. Goede muziek moet gehoord worden.
2: Ja, zo is het.
0: Maar jij weer.
2: Nou, ik weer.
1: Oh ja.
2: Ja. Zitten we.
0: Ook een mooie.
2: Ja, deze week vierden we de verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. En sinds ik radioprogramma's maak, sta ik daar vaak bij stil. En kies dan wat nummers uit waarin wordt stilgestaan bij oorlog en vrede, bezetting en vrijheid en noem maar op. En dit jaar lijkt het onderwerp meer actueel dan anders, met alle ellende die we dagelijks waarnemen in de media. Vooropgesteld dat we er een beetje belangstelling voor hebben, want voor velen is het feest belangrijker dan de reden voor het feest. Goed, ik heb voor dit nummer gekozen. Een van de mooiste indringende protestsongs die over dit onderwerp werden geschreven. Door wie anders dan door Bob Dylan, die in 1964 van Chimes of Freedom het nummer maakte dat vele jaren later nog altijd in staat is om de gemoederen wakker te schudden. Dat laatste doet Bruce Springsteen bijna dagelijks als hij met zijn E Street Band gaat optreden. Die versie is het meest indrukwekkend, maar helaas past deze niet zo goed in ons programma. Ik moet mezelf inhouden, zeg maar.
0: Ja, maar hoe lang nog?
2: Ja, er komt een keer een dag dat ik denk van nou, Tiemen,
1: ja.
2: Je gooit me er maar uit of anders niet.
1: Ik gooi niemand eruit hoor. Nee.

0: Nou, die staat weer.
1: Ja, had ik nou mijn motorharmonica maar meegenomen.
0: ja, dat was wel een absolute toegevoegde waarde geweest, denk ik. Ja, want dan hoor je hem spelen. Dus hij moet eventjes wat anders doen.
1: Ja, nou ja, goed.
0: Dat hoort erbij.
1: Hij heeft het liedje geschreven. Dus ja.
0: Ja, dan hoort het zo.
1: Dan zeggen wij niets meer.
0: Nee. Zo is het. Chimes of Freedom van Bob Dylan.
1: Ja.
2: En dan gaan we door naar de Stanley Brothers.
1: Ja, CD heet A Beautiful Life, Singing Pure as a Mountain Stream.
2: Zo.
1: Nou, ja, wat wil je nog meer van de Stanley Brothers?

0: dierbare herinneringen.
1: Ja.
0: De Stanley Brothers. Ja, zo gevoelvol gezongen. Heerlijk.
2: Ja. Ik luister op het moment thuis regelmatig naar de Stanley Brothers, want ik heb heel veel LP's ervan gekregen.
0: Ja, gewoon dat je daar tijd voor hebt. Met al die dingen die je nog moet doen.
2: Ja, nee, dat, ja, alsjeblieft op.
0: Maar goed, ga vrolijk voort, Timmen.
2: Ja, ja, ja.
3: En om met Monty Python te spreken. And now for something completely different. Met Jorma Kaukonen hebben we weer zo'n man bij de lurven die als rockmuzikant bekend is geworden met Jefferson Airplane. Maar daarna zijn stempel heeft gezet op wat wij vandaag Americana noemen. Samen met zijn collega Jack Cassidy, uit dezelfde band, trad hij ook in de dagen van Jefferson Airplane al op onder de naam Hot Tuna en doet dat laatste nog steeds. Maar ook treedt hij veel solo op en neemt af en toe ook eigen studioalbums op en zijn repertoire zit in de hoek van de American Roots. Muziek als folk en blues en dus draai hem ook hier. Van zijn eerste studioalbum Qua uit 1974 draai ik het door Jorma Kaukonen zelf geschreven Genesis.

0: I'll take care of you. Zo heet de cd van Mark Lanegan. En dit nummer heette Shiloh Town. En dan denk je van, ja, waarom Mark Lanegan? En dan denk je, ja, ik hoorde daar fiddles ineens doorheen karren. En die, oh ja, nou. En je moet zo nu en dan iemand draaien die je al langer bezighoudt.
1: Ja.
0: En zo nu en dan past die ook wel in de show. Terwijl Mark Lanegan onder andere bijvoorbeeld werkte met Pearl Jam, Dave Grohl en dus al die, die keiharde jongens. En,
1: ja.
0: En het laatste, hij schreef ook boeken en toen heeft hij onder andere een boek over zijn vriendschap met Kurt Cobain. Ook niet onbekend, hè, maar ook nooit in de countryland te horen.
1: Nee.
0: En hij is uiteindelijk overleden aan COVID. Ja, en dat na een lang ziekbed. En ja, denk je van, hij gaat verdammen.
1: Ja.
0: Maar goed.
2: Ja.
0: Mooie stem. Mooie muziek.
1: Oh. Ja, we gaan even naar een moment, Leen.
2: Ja.
1: Een collega.
2: Sorry?
1: Collega. Daar de moeder van. Is van de week overleden.
2: Oh.
1: En dan zouden wij een nummer draaien, maar jij vond hem niet geschikt om dan te draaien. Maar...
2: Nee, precies. Ja, weet je, dat zijn gevoelsmatige dingen.
1: Ja.
2: Ik denk, ik vind het niet zo kies. Dus dat nummer heb ik doorgeschoven. Ik ga het ook niet zeggen wat het is.
1: Nee.
2: Doorgeschoven naar over een maand of zo.
1: Ja.
2: Dus in plaats daarvan heb ik gewoon wat anders erin gezet. Wat ik toch al op de longlist had staan.
1: Ja.
2: Een nummer van John Sebastian. Een mooi nummer. Dat ik sinds de jaren 60 in mijn hart koester. En alleszins... Fraai nummer geschreven in de jaren 60, dus door John Sebastian, destijds van Loving Spoonful. Dit is Darling Be Home Soon, live gezongen en gespeeld door John Sebastian zelf.

0: Dat was John Sebastian en Darling, Be Home Soon.
1: Ja, mooi. Het zou gewoon een nummer van Bob Dylan kunnen zijn.
0: Ja, nee, maar het is van John Sebastian.
1: Ja, ja.
0: En
1: ja, zeker.
0: Niet van Bach.
1: Nee. De stem van John Sebastian is ook beter dan die van Bob Dylan.
0: Ja, maar, beslist.
1: Ach, ja. Het was een leuke vent ook.
0: Ja, zeker. En nog altijd actief, trouwens. Ja.
2: Goed, dan gaan we naar het moment van het vinyl. En dat gaan we doen vanavond met een LP van Henk Snow en Anita Carter. De LP genaamd Together Again. Met fantastische nummers. Ik vind dat toch wel een mooi stel, hoor. Die Henk Snow en Anita Carter. Ze zingen goed samen. En ja... Ik kwam hem tegen in mijn collectie, ooit gekregen van Eip Kuyt. Bekend in Barneveld en omgeving van de Tumbleweed-dagen. En dat dat vond ik weer even bijzonder vanavond om dat even te kunnen beluisteren thuis. En waar we gaan naar luisteren is Promised to John.

0: Nou, wat vindt u ervan? Henk Snow en Nita Kater.
1: Nou ja, de belofte aan Jan, hè?
0: Ja.
1: Vooruit. Allah.
0: En Anita is natuurlijk voor de meesten wel bekend van de Carter Family.
1: De dochter, hè, van mama.
0: Mama Medel, hè? Ja. Ja.
1: Ja, maar goed, zeker.
0: We proberen toch elke week 1 of 2 nummers van vinyl te draaien. Want ik heb er zoveel, dat moeten we gewoon een keer gaan doen.
1: Anders. Ja, joh, dan doen we het lekker gewoon LP-pop.
0: LP-pop. In de 2 maanden.
1: Ja, nou.
0: Nee, we gaan het geintje. We gaan dan,
1: nee. Oh ja, ik mag weer.
0: Hey, ja, kijk. Je bent weer aan de beurt, Harro.
1: Ja. Ja, een mooie dame, hoor. Ik ben nou eerlijk gezegd al alweer kwijt wie haar echtgenote geweest is.
2: Maar zij heeft ook een zus. Ook een bekende zanger.
1: Die staat onder andere op die cd van de verzameling van liedjes van Bob Dylan voor Amnesty International. Ja. En daar doet zusje lief aan mee. En, maar het is een beetje een ingewikkelde familie, moet ik zeggen. Met een, de ouders, dat was een beetje. Dat ging niet allemaal de goede kant op, geloof ik. Maar Alison Moore, die heeft een Alabama song. En daar komt Alabama weer tevoorschijn. Dat geeft niet. Maar dan krijg je ook weer Set You Free.

0: Set You Free, Alison Moore van de mooie cd, Alabama Song. We hebben hem trouwens op hier, op Radio Barneveld of Radio Hier, bijna helemaal gedraaid.
1: Oeh.
0: Oh ja, en haar voormalige echtgenoot, zij was nummer 7 of nummer 6 geloof ik, van de echtgenotes van Steve Earl. Ja, oh, ik vergeet dat ook allemaal toch? Achter elkaar, geloof ik.
1: Ja.
0: Dat, Maar goed, Johan weet doorgaans wel voor aanvulling te zorgen. Dus dat scheelt.
2: Ja.
0: Alison Moore.
2: Goed. Als je zoekt, dan vind je allicht eens wat.
0: Dan zul je vinden.
2: En ja, dat is niet per se altijd hetgeen je zoekt. Dat is een soort tegeltjeswijsheid. Daarmee werd ik geconfronteerd toen ik The Rising Suns vond. Ha, dacht ik, een jaren 60 bandje waar ik nog nooit eerder van hoorde. En inderdaad, wat voor een. Het blijkt een folk rock band te zijn. Meer rock dan folk overigens. Die in 1965 werd opgericht in Los Angeles. En bleek achteraf de startbaan te zijn waarop de carrières van Taj Mahal en Ry Cooder werden gelanceerd. Tijdgenoten van de Byrds, die wel bekend werden, en de Rising Suns niet. Pas in 1992 zag het enige album van de Rising Suns het licht, opgenomen als losse opname waarschijnlijk in 1966. Achteraf zeggen critici dat de sound van de Rising Suns het geluid heeft beïnvloed van Moby Grape, Buffalo Springfield, Grateful Dead en de country rock van de Byrds. Nou, het zal allemaal wel. Ik laat dat voor wat het is. Ik draai het enige nummer van het album van de Rising Suns dat ik de moeite waard vond. De trein van 2:10.
3: Woke up this morning, feel

0: Ja, ik dacht, laten we eens lollig doen, hè?
1: Ja.
0: Lyle Lovett.
1: Mooi, hè?
0: Stand by your man.
2: Goed, dan gaan we even naar een agendapunt nog voor 6 juni. Ik weet het duurt nog even. Maar dan komt er een hele speciale Amerikaanse gast bij ons in de studio. James Maddox, hij komt bij ons spelen. En voor de mensen die wat meer over willen weten, ga naar de site van Countyland en kijk en luister vast naar bepaalde dingen. En ook voor die artiesten van volgende week, ga daarna kijken. Leen, ik ga jou bedanken voor het meepresenteren, meekletsen, meegezelligheid.
1: Geen dank, het was me een waar genoegen.
2: En dan Harold, jij hetzelfde verhaaltje.
0: Dank je, we kunnen niet zonder.
2: Johan, jij voor de techniek. Gerrit weer voor bijzitten en doen. En Valerie voor social media. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren. En ik zeg graag tot volgende week.
3: That's the wrong chord, guys.
0: Bye bye.

0: Dit is Crossroads Country Radio.
1: Leuk dat je luistert.
2: Goedenavond. Hi, this is Marley Scott. You're listening to Crossroads Country Radio.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
4: Ik trap vandaag af met Emily Nanny, die de Nashville-traditie nieuw leven inblaast. Ook aandacht voor de act van de maand, Dan Seals. En natuurlijk het prachtige album van de maand van Ben Jarrett.

Emily Nanny is de reizende ster van de moderne honky-tonk. En dat hoor je direct terug op haar nieuwe werk. Met een stem die doet denken aan de gouden jaren van de country, brengt ze met Take My Money en You Only Said It To Hurt Me een heerlijke, eigenwijze energie. Haar sound is geworteld in Nashville, maar met een verfrissende, nuchtere blik van nu. In Good Ma'am laat ze horen dat ze geen blad voor de mond neemt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ben Jarrell lijkt wel de reïncarnatie van Waylon Jennings. Dezelfde diepe bariton, de steeds terugkerende trainbeat en de alom aanwezige pedal steel. De singer-songwriter uit Alabama, die tegenwoordig in Nashville woont, heeft met Tennessee Turnaround een plaat gemaakt waarbij je even weer in de jaren 70 waant. In Dreamers hoor je het stof van de weg en de echo van Nashville-legendes.

Charlie Marie brengt met haar album Signs een ode aan de klassieke countryvrouw uit de jaren 90. Kenka Maggis Highway is een sfeervol nummer dat je meeneemt op een rit door New England. Haar stem is kraakhelder en de instrumentatie is subtiel, doch effectief.

De original van de week is een absolute wereldklassieker. Bill Withers schreef dit nummer over broederschap en steun in 1972, geïnspireerd door zijn jeugd in een kolenmijnstadje in West Virginia. Het is een van de weinige nummers die door bijna elk genre is geadopteerd. De simpele pianoriff en de universele boodschap maken het na al die jaren nog steeds een krachtig statement. In het tweede uur de countryversie.

0: Wanneer twee van de grootste namen in de hedendaagse country de krachten bundelen, weet je dat het goed zit. In Horses and Divorces horen we de harmonieën tussen Kacey Musgraves en Miranda Lambert perfect op elkaar aansluiten. Het nummer snijdt de pijn van het leven aan met de nodige country-ironie. Het is een sterke samenwerking die laat horen dat vrouwelijke vriendschap en muziek een ijzersterke combinatie vormen.
1: Getipt voor de top!

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Dan Seals laat op I Won't Be Blue Anymore horen waarom hij in de jaren 80 uitgroeide tot een van de grootste namen in Nashville. Het nummer ademt die typische gepolijste country pop sound van die tijd, gedragen door zijn herkenbare en rustgevende stem. Seals had de zeldzame gave om weemoed om te zetten in iets hoopvols. En deze track is daar het perfecte voorbeeld van. Een tijdloze klassieker die nog steeds staat als een huis.

Cassie Aston brengt met haar single een rebels en eigenzinnig geluid naar de country. Ze staat bekend om haar gedurfde teksten en no-nonsense uitstraling, wat in Bitches duidelijk naar voren komt. Het is een verfrissend, pittig nummer dat de grenzen van het genre een beetje oprekt.

In Made in Holland schittert Douwe Bob met materiaal van zijn nieuwe album Outcast Town. Douwe heeft altijd een diepe liefde gehad voor de Amerikaanse muziektraditie en dat hoor je in Wanna Be Free en A Little Bit Stronger. Puur vakmanschap van eigen bodem.

Nog meer Nederlands talent met Kirsten Alting. In Keep On Moving horen we een frisse Amerikaanse sound met een positieve boodschap. Kirsten heeft een warme stem die perfect past bij dit soort mid-tempo nummers.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Een stemmig en eervol afscheid in So Long Buddy van Cliff Murphy. Afkomstig van het album Bay State Lullaby ademt dit nummer de sfeer van een intiem huiskamerconcert. Het is een breekbaar lied dat laat horen hoe krachtig country kan zijn wanneer alle opsmuk achterwege wordt gelaten.
2: So long, buddy.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Waar Dreamers meer verhalend was, laat Ben Jarrell via Red Dress een meer opzwepende en venijnige kant van zichzelf horen. Het gitaarwerk is scherp en de energie spat van de opname af, alsof de band live in de studio een honky-tonk tent afbreekt.

Als je op zoek bent naar de perfecte song voor een zaterdagavond in de kroeg, dan is Spencer Hatcher je man. Honky Tonk Hideaway doet precies wat de titel belooft. Het biedt een ontsnapping naar een wereld van neonlichten en schuivende voeten op de dansvloer. Met zijn energieke banjo en gitaarspel brengt Spencer de sfeer er direct in.

Van het album Drought Flower horen we Calling All Cars, een nummer dat de grens opzoekt tussen alt country en rock and roll. De Droptines hebben een rauwe, ongepolijste energie die direct de aandacht trekt. Het is de perfecte soundtrack voor een nachtelijke rit over een verlaten snelweg. Het eerste uur zit erop, maar ik ben nog lang niet klaar. Blijf luisteren, want in het tweede uur duik ik in het werk van Don Sleets en heeft Todd Day Waite de hoofdrol in de rubriek In de Spotlight. Tot zometeen.

Kevin Carducci weet precies hoe hij de sfeer van een ouderwetse dancehall moet neerzetten. Met Open Up the Honky Tonks brengt hij een vrolijke uptempo track die uitnodigt om mee te tikken met je laarzen. Zijn album Easy Does It staat vol met dit soort pretentieloze heerlijke country. Dat was de perfecte opener voor dit tweede uur. Ik ga verder met Dan Seals en de track Head and West. Dit nummer vangt het ultieme gevoel van vrijheid en de drang om de horizon tegemoet te rijden. Een thema dat onlosmakelijk verbonden is met Amerikaanse country. Met de subtiele productie en zijn warme voordracht weet Seals de luisteraar direct mee te nemen op reis.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Als afsluiting van dit Dan Seals blokje horen we zijn uitvoering van Tobacco Road. Dit nummer, dat door talloze artiesten is gecoverd, krijgt in de handen van Seals een krachtige country rock injectie. Hij weet de rauwe tekst over armoede en overlevingsdrang te koppelen aan een sterke melodie, waardoor het zowel een textueel als muzikaal hoogtepunt is in zijn oeuvre.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ook in het tweede uur laat ik de kracht van Ben Jarrell horen met Here Comes Tomorrow. Dit nummer voelt als de beruchte ochtend na de avond ervoor en beschrijft de onvermijdelijke gevolgen van een wild leven. De rauwheid in zijn stem komt hier volledig tot terecht, ondersteund door een slepende melodie die je direct bij de strot grijpt. Het is de perfecte afspiegeling van de diversiteit die op zijn album Tennessee Turnaround te vinden is.

0: Christina Lindberg brengt een Zweedse touch aan in deze aflevering. Tow Trucking Cowboy is een vrolijke knipoog naar de klassieke trucksongs uit de jaren 70. Het is een charmante single die bewijst dat country een universele taal is die overal ter wereld gesproken wordt.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

Charlie Worsham wordt vaak de muzikant onder de muzikanten genoemd in Nashville. In Grass laat hij horen waarom hij zo gewaardeerd wordt. Prachtig gitaarwerk en een stem die zowel warm als krachtig is. Een slim geschreven nummer dat de eenvoud van het leven viert op een hoogwaardige manier.

De cover van de week wordt verzorgd door Sheridan Brass. Hij geeft een geheel eigen soulvolle Amerikanen draai aan de klassieker van Bill Withers. Waar het origineel al krachtig is, voegt Sheridan een laagje kwetsbaarheid toe. Een bewijs dat een goed liedje werkelijk in elk jasje past.

0: Dolly Parton schrijft Jolene en I Will Always Love You naar verluid op dezelfde dag. Dan praat je over een productieve dag. Iedereen kent Jolene. Maar wat gebeurde er daarna? Belz sloeg de handen ineen met de koningin van de country Dolly Parton voor dit vervolgverhaal. Son of Jolene is een slim geschreven track die inspeelt op de nostalgie van het origineel, maar met een moderne twist.
1: Fresh New Country.

0: Onlangs namen we afscheid van Don Sleet, een van de grootste songwriters uit Nashville. Hoewel hij zelf niet altijd in de schijnwerper stond, waren zijn liedjes wereldberoemd. Don Sleet was zo succesvol dat hij in 2012 werd opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Hij schreef The Gambler toen hij pas 23 jaar oud was en als computeroperator werkte. Maar ook hits als Rockin' with the Rhythm of the Rain voor de Judds en het emotionele I Think About You van Colin Ray kwamen uit zijn koker. Sleet had de unieke gave om universele waarheden te vangen in simpele, rake teksten. Een groot verlies voor de muziekwereld, maar zijn nalatenschap is onsterfelijk. Gelukkig maar.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Carly Pearce is een van de leidende dames in de huidige country pop scene. In You Can Have Him horen we haar op haar scherpst. Met een tekst die geen blad voor de mond neemt. Het is een moderne break-up song met de klassieke country ziel. Precies waar Pearce zo goed in is.

0: You can have him.
1: Een eigenzinnige samenwerking van Garrett T. Capps en Paul Leary, die resulteert in een eerbetoon aan San Antonio. Het nummer heeft een prettig, rammelend, authentiek geluid, dat dwars is van gepolijste studiotechnieken. Dit is country met een flinke dosis karakter en een beetje rariteit heeft het wel.

In de spotlight staat Todd Day Waite, een muzikant die de essentie van de Road ademt. Met zijn album Letters from the Road neemt hij ons mee op een reis door het Amerikaanse landschap, waarbij hij moeiteloos schakelt tussen country blues en vroege rock'n'roll. Who's to Blame is een prachtig voorbeeld van zijn relaxte, haast tijdloze stijl, die perfect past in een rokerige bar ergens langs de snelweg. Ook op That's Not My Pal hoor je zijn authentieke vakmanschap. Todd Day Waite is een ras echte verhalenverteller die je met elke noot even ergens anders laat zijn.

Ik sluit af met Maverick Murphy, die ons herinnert aan waarom we zo van dit genre houden. I Can Hear the Honky Tonk is een ode aan de muziek zelf en de plekken waar deze tot leven komt. Met een knipoog naar het verleden en de blik op de toekomst is dit de perfecte afsluiter van een muzikale reis door de wereld van de country. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze muzikale reis. Tot de volgende keer.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Dag.
2: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

met bloemen en altijd die voren die het anders ziet. Maar het lange hoor is verdwenen. En de zandoren.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

안녕하세요.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schetter.
2: Dit is van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Polsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven, steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.